kapohia penduka nu omapendu wana shishinene pambiri mulonji wo lomali lomwekane onanjo o ongove jakutwa obana shemba shibe hapendukire lukuru okushomaliro makalia okubera bakapita